0: You let one drop strong and lift your ass so hard you...
1: Dr. Klangendoem, I presume. Deze en de volgende aflevering van Dr. Klangendoem zijn geheel... Deze en de volgende aflevering van Klangendoem zijn geheel aan het werk van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. We gaan nu luisteren naar een klein uur van een mix van haar werk van de periode, uit de periode 2010-2014. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan de Klangendoem nummer 68. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza. We beginnen met Shorts for Radio.

0: mijn schoot. Waar is die mens van je dan? Visioen moet je doen.
1: Ik zit nu hier. Net zat ik hier ook al. Maar ik zit nu hier. Beetje overgooien met de stem. Een juiste verhouding van klanken. Orde.
0: Hocus pocus. Dit is mijn lichaam. En dan dat bijwoord van plaats. Binnen. Ja, binnen. Val eindelijk mijn lichaam eens binnen. Een buik, bijvoorbeeld, is een centraal gelegen punt.
1: Vergeet niet, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. En dank je wel te zeggen.
0: Wat als ik bijvoeglijk ben? Geen chaos, geen eten, geen aarde of zee.

0: wereld door me heen. Een stem waar die hoort. Het zou hem zo troosten.
1: In een mond bijvoorbeeld ben je een lichaam al binnen. En dan vibrator, resonator, articulator.

0: Bingo. Ik vond een spatie en ik nam die. Ik gaapte en toen kwam hij. Van lege en onbekrompen delen word ik nogal kwadraat.
1: Daar gaat de gratie van spatie.

0: jij leegte.
1: Jij vulling.
0: Boemerang. Een stem is geluid met een mening. Weet zo'n eenmaal gesproken woord nou echt niet van terugkeren?
1: Voor een keer trek ik een conclusie. Van mond tot mond gezegd, het is alles orale illusie. Luister. Neem waar met je oren. Spitsen. Een oor interpreteert iets blauwe hina.
0: Als wat, als wat, als wat, als wat. Operator, kunnen we al persoonlijk worden? Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk.
1: Men moet niet roekeloos zijn. Moet men roekeloos zijn? Men moet niet roekeloos zijn.
0: Dank je de koekoek. Sorry dat ik het zeg. Misschien moet ik dit niet zeggen. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk. Wir wollen den totalen inneren monoloog.

Eén met een idee. Eén met een woord of het woord, maar vooral één met een idee. Niet samen met je idee, maar één, helemaal één met je idee. Eén met een idee.

Alleen ja, met je idee. Alleen. Een zoveelste terzijde op jezelf.

woorden, zussen. Snakken. Sst. Navelstaar. Sst. Streektaal. Tuttert. Spraakwater. Sst. Stilte. Nasaal. Labiaal. Dentaal. Palataal. Laryngaal. Gutturaal. Sst. Patovocalisatie. Sst. Sst. Solo spasme. Tuttert. Spasme solo. Tuttert. Stil maar. Scharnier. Schuilplaats. Tuttert. Harakiri. Koest. Koest. Kriskras. Zwijg. Verstaanbaar. Onverstaanbaar. Zwijg. Kwaker. Koest. En tut-tut. Auteur, mondje dicht. Autoriteit, mondje dicht. Spatiejugend. Ahoy.